0: ready for your favorite DJ!
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's.

0: voor alle info.
1: Amsterdam, Pidi Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio Pidi en zet hem aan.

Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: selection of house music of this moment. Tonight at 8. Tonight at 8. On PD Radio.
1: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op PD Radio.
2: Elke zaterdag vanaf 11 uur op PD Radio. Tijmen in de ochtend.
3: Can you turn up a bit more? Thank you.

luisteren op de radio Duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor het laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's.

0: Amsterdam. PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

0: Here is Johnny, guest mix of the week, every Saturday night on Pity Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur Pity Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: only the biggest hits.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Ten westen van de Spaanse hoofdstad Madrid woedt op dit moment de grootste bosbrand ooit in de regio. Zo'n 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. De brand heeft al duizenden hectares natuur en tientallen huizen verwoest. Door de harde wind en extreme hitte krijgt de brandweer het vuur voorlopig niet onder controle. Twee afzonderlijke bosbranden vormden gisteren samen één enorme brand door de wind. Hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof gaat zijn ontslag aanvechten. De lidstaten van het ICC stemden voor zijn vertrek na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een directe collega aan zijn adres. Khan ontkent de aantijgingen. Zijn advocaat zegt dat hij zich niet neerlegt bij het besluit. De exacte stemverdeling is niet bekendgemaakt. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 152 lidstaten voor Khans vertrek. Nederland en Frankrijk gaven dat vooraf ook aan. Dan nog het weer. Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
7: Girls just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
9: Hey, it's Kelly Rowland.

0: gemeentelijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week. Uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland stond deze week de aanloop naar World Pride Amsterdam centraal. Het internationale evenement begint zaterdag met een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. En een groot programma in Pride Park. Tot en met 8 augustus volgen onder meer de Canal Parade, straatfeesten, een internationale mensenrechtenconferentie en de World Pride March. Amsterdam organiseert World Pride dit jaar voor het eerst. In het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor transgender en genderzoekende leerlingen. Scholen krijgen het advies leerlingen geen toiletten en kleedkamers te laten gebruiken die aansluiten bij hun genderidentiteit. Ook moeten ouders in de meeste gevallen worden betrokken wanneer een leerling op school een andere naam of voornaamwoorden wil gebruiken. Belangenorganisaties waarschuwen dat jongeren hierdoor tegen hun wil uit de kast kunnen worden gedwongen. Ook in de internationale sportwereld veranderden deze week de regels. De Internationale Vrouwentennisbond gaat speelsters verplicht testen op een gen dat een rol speelt bij de mannelijke geslachtsontwikkeling. Met het nieuwe beleid worden transgender vrouwen uitgesloten van professionele vrouwentoernooien. De bond zegt hiermee eerlijke competitie te willen beschermen, terwijl critici de maatregel discriminerend noemen. In Roemenië hebben de autoriteiten in de stad Oradea voor het vierde jaar op rij geen toestemming gegeven voor een Pride Mars. De organisatie had meer dan 100 mogelijke routes voorgesteld, maar die werden allemaal afgewezen. De activisten zeggen zaterdag toch te gaan lopen. Meer dan 150 organisaties uit 30 landen hebben de stad opgeroepen de demonstratie veilig te laten doorgaan. In de Verenigde Staten wordt een speciaal zorgprogramma voor LGBTIQ+ veteranen beëindigd. Het programma hielp veteranen al 10 jaar bij het vinden van deskundige en inclusieve gezondheidszorg. Medewerkers kregen deze week te horen dat de speciale coördinatoren en bijbehorende informatie binnen enkele dagen verdwijnen. Zorgverleners vrezen dat queerveteranen hierdoor minder snel passende hulp zullen zoeken. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Er waait een matige westelijke wind. Vanavond is er eerst veel zon, later neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen is het dan ook bewolkt en trekken lichte regen en enkele buien van west naar oost. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf dinsdag volgt zonnig en zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag kan het op veel plaatsen tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: feitelijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one pride radio station.
3: I'll take it all, baby doll. Whatever's been waiting you down.
2: These are your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is ons thuisstaan met het Radio Nieuws. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een opvallende vuurbol was gisteravond rond 22:30 in grote delen van Nederland te zien. Volgens een satellietdeskundige ging het om een Starlink-satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer en daar is opgebrand. Op sociale media kwamen meldingen binnen uit onder meer Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Het ging dus niet om een meteoriet die de aarde naderde, wat sommigen wel dachten. De Amerikaanse regering Trump heeft miljarden dollars aan subsidies voor energieprojecten stopgezet, omdat de betrokken staten niet gestemd hadden op Trump. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten. Het gaat om ruim 7,5 miljard dollar aan steun voor schone energieprojecten uit de tijd van president Biden. Eerder zei de regering Trump dat de bezuiniging alleen maar bedoeld was om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hate, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
7: Girls just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: De warmte voel je meteen. De muziek pakt je vast. Dit is jouw zomerradio.
3: Pidi Radio.

0: Feel the love. Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: for your favorite DJ.
1: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
2: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week. Uit binnen en buitenland op PD Radio. In Nederland stond deze week de aanloop naar World Pride Amsterdam centraal. Het internationale evenement begint zaterdag met een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. En een groot programma in Pride Park. Tot en met 8 augustus volgen onder meer de Canal Parade, straatfeesten, een internationale mensenrechtenconferentie en de World Pride March. Amsterdam organiseert World Pride dit jaar voor het eerst. In het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor transgender en genderzoekende leerlingen. Scholen krijgen het advies leerlingen geen toiletten en kleedkamers te laten gebruiken die aansluiten bij hun genderidentiteit. Ook moeten ouders in de meeste gevallen worden betrokken wanneer een leerling op school een andere naam of voornaamwoorden wil gebruiken. Belangenorganisaties waarschuwen dat jongeren hierdoor tegen hun wil uit de kast kunnen worden gedwongen. Ook in de internationale sportwereld veranderden deze week de regels. De Internationale Vrouwentennisbond gaat speelsters verplicht testen op een gen dat een rol speelt bij de mannelijke geslachtsontwikkeling. Met het nieuwe beleid worden transgender vrouwen uitgesloten van professionele vrouwentoernooien. De bond zegt hiermee eerlijke competitie te willen beschermen, terwijl critici de maatregel discriminerend noemen. In Roemenië hebben de autoriteiten in de stad Oradea voor het vierde jaar op rij geen toestemming gegeven voor een Pride Mars. De organisatie had meer dan 100 mogelijke routes voorgesteld, maar die werden allemaal afgewezen. De activisten zeggen zaterdag toch te gaan lopen. Meer dan 150 organisaties uit 30 landen hebben de stad opgeroepen de demonstratie veilig te laten doorgaan. In de Verenigde Staten wordt een speciaal zorgprogramma voor LGBTIQ+-veteranen beëindigd. Het programma hielp veteranen al 10 jaar bij het vinden van deskundige en inclusieve gezondheidszorg. Medewerkers kregen deze week te horen dat de speciale coördinatoren en bijbehorende informatie binnen enkele dagen verdwijnen. Zorgverleners vrezen dat queer-veteranen hierdoor minder snel passende hulp zullen zoeken. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Er waait een matige westelijke wind. Vanavond is er eerst veel zon, later neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen is het dan ook bewolkt en trekken lichte regen en enkele buien van west naar oost. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf dinsdag volgt zonnig en zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag kan het op veel plaatsen tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergeet

0: naartoe.
1: Hey!
2: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest.
0: Parijs geweest, Parijs geweest.
2: Zodat die nou alleen maar...
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Jos Daamstra met het Radio Nieuws. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met een bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Venezuela stapt uit het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Felix Plasencia beschuldigt het hof van politieke aanvallen en vooringenomenheid tegen Afrika en Latijns-Amerika. Het strafhof onderzoekt mogelijke misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. De terugtrekking wordt pas een jaar na de officiële kennisgeving van kracht en stopt lopende onderzoeken niet automatisch. In Oxford heeft de eerste proefpersoon een experimenteel vaccin gekregen tegen de Bundibugyo-variant van Ebola. Aan het onderzoek doen 50 gezonde volwassenen mee. Wetenschappers beoordelen eerst de veiligheid en meten hoeveel antistoffen de deelnemers aanmaken. Ze worden niet aan het virus blootgesteld. De variant heeft bij de huidige uitbraak in Congo zeker 1000 levens geëist. Er is nog geen goedgekeurd vaccin. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige westenwind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Get ready for your favorite DJ!
5: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
6: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week. Uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland stond deze week de aanloop naar World Pride Amsterdam centraal. Het internationale evenement begint zaterdag met een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. En een groot programma in Pride Park. Tot en met 8 augustus volgen onder meer de Canal Parade, straatfeesten, een internationale mensenrechtenconferentie en de World Pride March. Amsterdam organiseert World Pride dit jaar voor het eerst. In het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor transgender en genderzoekende leerlingen. Scholen krijgen het advies leerlingen geen toiletten en kleedkamers te laten gebruiken die aansluiten bij hun genderidentiteit. Ook moeten ouders in de meeste gevallen worden betrokken wanneer een leerling op school een andere naam of voornaamwoorden wil gebruiken. Belangenorganisaties waarschuwen dat jongeren hierdoor tegen hun wil uit de kast kunnen worden gedwongen. Ook in de internationale sportwereld veranderden deze week de regels. De Internationale Vrouwentennisbond gaat speelsters verplicht testen op een gen dat een rol speelt bij de mannelijke geslachtsontwikkeling. Met het nieuwe beleid worden transgender vrouwen uitgesloten van professionele vrouwentoernooien. De bond zegt hiermee eerlijke competitie te willen beschermen, terwijl critici de maatregel discriminerend noemen. In Roemenië hebben de autoriteiten in de stad Oradea voor het vierde jaar op rij geen toestemming gegeven voor een Pride Mars. De organisatie had meer dan 100 mogelijke routes voorgesteld, maar die werden allemaal afgewezen. De activisten zeggen zaterdag toch te gaan lopen. Meer dan 150 organisaties uit 30 landen hebben de stad opgeroepen de demonstratie veilig te laten doorgaan. In de Verenigde Staten wordt een speciaal zorgprogramma voor LGBTIQ+-veteranen beëindigd. Het programma hielp veteranen al 10 jaar bij het vinden van deskundige en inclusieve gezondheidszorg. Medewerkers kregen deze week te horen dat de speciale coördinatoren en bijbehorende informatie binnen enkele dagen verdwijnen. Zorgverleners vrezen dat queer-veteranen hierdoor minder snel passende hulp zullen zoeken. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Er waait een matige westelijke wind. Vanavond is er eerst veel zon, later neemt in het noorden de bewolking toe. Morgen is het dan ook bewolkt en trekken lichte regen en enkele buien van west naar oost. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf dinsdag volgt zonnig en zeer warm zomerweer. Woensdag en donderdag kan het op veel plaatsen tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Petey Radio.
1: Adverteren op de radio duur? Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.
5: So back

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Jos Daanstra met het Radio Nieuws. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Haddingfield in het Engelse graafschap Essex. De ontploffing ontstond nadat kunstmest in een brandend gebouw vlam vatte. De klap was tot ongeveer 24 kilometer verderop te horen en liet woningen in de omgeving schudden. Meer dan 100 brandweerlieden bestreden het vuur dat ook oversloeg naar een veld. Omwonenden werden geëvacueerd en kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is aangekomen in Syrië voor een driedaags bezoek. Het is voor het eerst sinds 2009 dat een zittende VN-chef het land bezoekt. In Damascus spreekt Guterres met president Ahmed al-Sharra, buitenlandminister Assad al-Shaibani en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verschillende bevolkingsgroepen. De VN wil steun bieden bij de politieke overgang en wederopbouw na de val van Assad in 2024. Vissers zijn bij Doornenburg in Gelderland met hun bootkar over een fosforgranaat gereden. Het explosief begon kort daarna te roken en vloog in brand. De vissers waarschuwden direct de hulpdiensten. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen naar het strandje, waar vlakbij nog een tweede fosforgranaat werd gevonden. De explosieven zijn vermoedelijk door de lage waterstand van de Rijn bloot komen te liggen en stammen mogelijk uit de Tweede Wereldoorlog. President Donald Trump heeft tijdens het Correspondents' Dinner in Washington grappen afgewisseld met harde aanvallen op journalisten, politici en beroemdheden. Hij richtte zijn pijlen onder andere op Don Lemon, Ilhan Omar, Bruce Springsteen en Jane Fonda. Het jaarlijkse diner werd voor de tweede keer gehouden nadat de bijeenkomst in april werd afgebroken vanwege een gewapende indringer. Trump en andere aanwezigen werden toen geëvacueerd. Dan nog het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 28 in Limburg, bij een matige beste wind. Morgen is het bewolkt met af en toe regen of een bui en maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.
12: Queer Classics now. Queer Classics on PD Radio.

0: Radio.
1: PD Radio. Always.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Get ready for your favorite DJ!
5: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
6: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week. Uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland stond deze week de aanloop naar World Pride Amsterdam centraal. Het internationale evenement begint zaterdag met een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. En een groot programma in Pride Park. Tot en met 8 augustus volgen onder meer de Canal Parade, straatfeesten, een internationale mensenrechtenconferentie en de World Pride March. Amsterdam organiseert World Pride dit jaar voor het eerst. In het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor transgender en genderzoekende leerlingen. Scholen krijgen het advies leerlingen geen toiletten en kleedkamers te laten gebruiken die aansluiten bij hun genderidentiteit. Ook moeten ouders in de meeste gevallen worden betrokken wanneer een leerling op school een andere naam of voornaamwoorden wil gebruiken. Belangenorganisaties waarschuwen dat jongeren hierdoor tegen hun wil uit de kast kunnen worden gedwongen. Ook in de internationale sportwereld veranderden deze week de regels. De Internationale Vrouwentennisbond gaat speelsters verplicht testen op een gen dat een rol speelt bij de mannelijke geslachtsontwikkeling. Met het nieuwe beleid worden transgender vrouwen uitgesloten van professionele vrouwentoernooien. De bond zegt hiermee eerlijke competitie te willen beschermen, terwijl critici de maatregel discriminerend noemen. In Roemenië hebben de autoriteiten in de stad Oradea voor het vierde jaar op rij geen toestemming gegeven voor een Pride Mars. De organisatie had meer dan 100 mogelijke routes voorgesteld, maar die werden allemaal afgewezen. De activisten zeggen zaterdag toch te gaan lopen. Meer dan 150 organisaties uit 30 landen hebben de stad opgeroepen de demonstratie veilig te laten doorgaan. In de Verenigde Staten wordt een speciaal zorgprogramma voor LGBTIQ+-veteranen beëindigd. Het programma hielp veteranen al 10 jaar bij het vinden van deskundige en inclusieve gezondheidszorg. Medewerkers kregen deze week te horen dat de speciale coördinatoren en bijbehorende informatie binnen enkele dagen verdwijnen. Zorgverleners vrezen dat queer-veteranen hierdoor minder snel passende hulp zullen zoeken. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
7: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
8: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
7: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
8: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: info.
1: Het is zonnig en droog en bijna overal onbewolkt. De maxima liggen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de avond trekt er wat bewolking over in het noorden van het land. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. In het binnenland staat er weinig wind. Vannacht zakt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen meer bewolking en wat neerslag bij een middagtemperatuur van rond de 22 graden. Na het weekend eerst nog wat regen op maandag. Maar vanaf dinsdag gaat de zon weer volop schijnen en krijgen we warm tot zeer warm zomerweer. Met uitschieters vooral in het zuiden en oosten van het land naar temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Amsterdam. PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.
2: These are your queer classics. Queer classics.

0: You're listening to Queer Classics every morning on PD.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: After the news, you'll hear these songs on PD Radio, your number one pride radio station.
4: Go get it, I'm a go-getter. Never gon' settle for second, I need a gold medal. Get up on the float, tell me when to go. No slow jams, pumping through the speakers when I do my go-go dance.
3: These are your pride songs.

0: Only the biggest hits.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chan Ung Ona Ona op weg naar Marisa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Uit een Frans museum is gisteren een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. De dieven kwamen verkleed als toeristen binnen in een museum in de plaats Châtillon-sur-Seine, in het oosten van Frankrijk bij Dijon. Ze sloopten ondanks de bewaking de vitrine en renden weer naar buiten. Na de eerdere juwelenroof in het Louvre gaat de Franse regering de beveiliging van de musea opschroeven. Aanstaande maandag worden de plannen bekendgemaakt. De ontsnapping van een geavanceerd AI-model van OpenAI blijkt pas na een week door dit bedrijf te zijn opgemerkt. Dat meldt persbureau Reuters. Het model hackte na de ontsnapping uit de testomgeving een concurrerende AI-site, Hugging Face. Uit nadere analyses blijkt nu dat de aanval meerdere dagen duurde en pas laat werd ontdekt. Volgens OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, was het een ongekend cyberincident en een belangrijk moment voor de veiligheid van kunstmatige intelligentie. Een zware explosie heeft een aantal industriële loodsen verwoest bij East Henningfield in het Engelse graafschap Essex. Er zijn geen gewonden en de brand is intussen onder controle. De ontploffing ontstond nadat in een brandend gebouw kunstmest vlam vatte. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
3: Turn up your radio.
4: Hits from PD.
5: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
6: I just wanna dance.
7: Hey, what's up? It's the Kid Laroi.
8: Hey, it's Kehlani.
9: You're more than any stupid song could ever say.
10: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
4: PD Radio.

0: pity.
1: Hello, Blackpink.
0: Pity Radio.

0: Radio. PD Radio. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
3: Hier is het belangrijkste LGBTQ nieuws van de afgelopen week. Uit binnen- en buitenland op PD Radio. In Nederland stond deze week de aanloop naar World Pride Amsterdam centraal. Het internationale evenement begint zaterdag met een Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. En een groot programma in Pride Park. Tot en met 8 augustus volgen onder meer de Canal Parade, straatfeesten, een internationale mensenrechtenconferentie en de World Pride March. Amsterdam organiseert World Pride dit jaar voor het eerst. In het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor transgender en genderzoekende leerlingen. Scholen krijgen het advies leerlingen geen toiletten en kleedkamers te laten gebruiken die aansluiten bij hun genderidentiteit. Ook moeten ouders in de meeste gevallen worden betrokken wanneer een leerling op school een andere naam of voornaamwoorden wil gebruiken. Belangenorganisaties waarschuwen dat jongeren hierdoor tegen hun wil uit de kast kunnen worden gedwongen. Ook in de internationale sportwereld veranderden deze week de regels. De Internationale Vrouwentennisbond gaat speelsters verplicht testen op een gen dat een rol speelt bij de mannelijke geslachtsontwikkeling. Met het nieuwe beleid worden transgender vrouwen uitgesloten van professionele vrouwentoernooien. De bond zegt hiermee eerlijke competitie te willen beschermen, terwijl critici de maatregel discriminerend noemen. In Roemenië hebben de autoriteiten in de stad Oradea voor het vierde jaar op rij geen toestemming gegeven voor een Pride Mars. De organisatie had meer dan 100 mogelijke routes voorgesteld, maar die werden allemaal afgewezen. De activisten zeggen zaterdag toch te gaan lopen. Meer dan 150 organisaties uit 30 landen hebben de stad opgeroepen de demonstratie veilig te laten doorgaan. In de Verenigde Staten wordt een speciaal zorgprogramma voor LGBTIQ+ veteranen beëindigd. Het programma hielp veteranen al 10 jaar bij het vinden van deskundige en inclusieve gezondheidszorg. Medewerkers kregen deze week te horen dat de speciale coördinatoren en bijbehorende informatie binnen enkele dagen verdwijnen. Zorgverleners vrezen dat queerveteranen hierdoor minder snel passende hulp zullen zoeken. Dit was het belangrijkste LGBTQ-nieuws van de afgelopen week op PD Radio.
4: Nieuws, hits en de energie sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: rhythm and pride. PD Radio.
1: Hey, Ramon Baron hier om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit gaat op zeker weer een hele leuke radiodag worden. Waarom? Nou, wij allemaal van PD Radio mogen de 100 leukste platen draaien. En dat zijn de platen die jij hebt uitgekozen. Straks na 11 uur mag ik Ramon Baron aftrappen met 2 uur lang platen die je aan de radio vasthouden. En ik beloof je, dat is geen straf.
3: After the news, you will hear these songs on PD Radio. Your number one pride radio station. In a moment, you will hear these songs.
4: Hey, hello, so you're the greatest lover. Hey, hello, you're such a sexy thing.
3: In a moment, you will hear these songs.

0: JBD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het Roemeense leger heeft voor de tweede dag op rij een Russische drone neergeschoten die vanuit Oekraïne over de Roemeense grens vloog. De drone werd uit de lucht geschoten door een F-16 gevechtsvliegtuig. Al eerder drongen Russische drones het Roemeense luchtruim binnen. Eind mei stortte er een neer op een appartementencomplex. Daarbij raakten twee mensen gewond. Op het militaire hoofdkwartier van de NAVO bij Brussel is een stagiaire opgepakt op verdenking van spionage. De Canadese vrouw van Chinese afkomst liep sinds kort stage bij SHAPE, het Supreme Headquarters Allied Powers Europe, gevestigd in Castaux, net boven Bergen. Ze viel op bij de veiligheidsdiensten. Nadat er onderzoek was gedaan in haar woning en op haar werkplek, besloot de rechter de vrouw te laten aanhouden. Er zijn geen verdere mededelingen gedaan. Voor de kust bij Sulawesi in Indonesië is sinds vrijdagmiddag een zoektocht gaande naar een vermiste boot met ook 5 Nederlandse toeristen aan boord. Het schip was vanuit Chanhung Onaona op weg naar Marissa in de provincie Gorontalo, maar is daar niet aangekomen. Het zoeken wordt gehinderd door een harde wind en golven van 2,5 meter hoog. De speedboot heeft 11 toeristen aan boord. Naast de Nederlanders ook mensen uit Tsjechië, België, Duitsland en Frankrijk. En 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

met op nummer 100 daarnet. Everybody's Gay van Lizzo deden we de eerste stap naar de nummer 1 van deze editie van de Pride 100. Waarin natuurlijk platen staan die jij hebt gekozen om door ons op rij gezet te worden. Eén artiest die natuurlijk sowieso niet mag ontbreken is de helaas alweer 14 jaar geleden overleden Donna Summer. Je hoort ze nu met haar hit uit 1989. This time I know it's for real.

0: Your sexuality, the beat of Amsterdam.
1: PD Radio, number one PD pride in Amsterdam. Pride in Amsterdam.
2: PD Radio.
3: Number 96.
4: De nummer 96 is een plaat uit 2010. Haar favoriete track van het album Teenage Dream en bedoeld als inspiratie. Ik heb het over Kate.

0: Een stukje vrolijkheid in de ochtend. You're the greatest lover. Hey, als er dan zo drie dames rond je heen staan en dat alle drie tegen je zeggen, dan denk ik toch... Oké, ik woon in een te klein huis. Nee, maar eerlijk, even zo tussen ons. Dit was natuurlijk een plaat van Love. Patty Bart, José Hubé en Marga Scheide uit zo'n beetje de late jaren 70. En dat was de tijd dat de dames zo'n beetje automatisch gekoppeld waren aan tv-programma's. Waarbij toen aardig wat mensen extra was van handdoekjes, sokken of washandjes hadden. Deze plaat, Greatest Lover, trok ze daar gelukkig een beetje van weg. En omdat er aardig wat radiostations in het buitenland de plaat gingen draaien, werd dit uiteindelijk een succes door de plaat zelf. Erasure nu op nummer 94. A little respect.
1: Here we go. PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Number 94.

0: Love.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
5: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
4: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
5: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nou, het is haar vergeven hoor, want die plaat gaat zoals men zegt niet alleen over problemen in relaties, maar ook over de moeite met haar gevoel richting beroemd zijn en publieke aandacht. Dit is de nummer 92.
1: Number 92.

0: Feel the love. Feel the beat. With PD Radio.
1: Number 87.
2: Al helemaal in de stemming hoor. De platen zijn leuk en vooral goed achter elkaar gestemd door jou. En daar zijn we je bij PD Radio dankbaar voor. Mijn tweede uur platen starten komt eraan. Met alvast om te verklappen een heel dikke hit uit het verleden. En die is van ABBA. Ze zijn onderweg met Gimme.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Pride 100, de radio. Tot ver in de middag houden we het hier leuk op de radio. Dus wat je ook doet, buiten spelen, binnen spelen, laat hem gerust aanstaan. Zeggen ze hier of chagrijnig zijn? Nou, dat is ook niet erg. We maken je vanzelf weer helemaal blij. De tweede uur komt eraan met onder meer Moesti, 2A Visa en de Sugar Waves.
4: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. De grote natuurbrand in de Franse departementen Gironde en Landen wordt door de wind nu ook richting Bordeaux gedreven. Enkele voorsteden en buitenwijken en zo'n 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Het Franse leger gaat met een speciaal militair vliegtuig brandvertragend poeder dumpen. De natuurbrand in Spanje nadert inmiddels de hoofdstad Madrid. Ook daar worden uit voorzorg voorsteden en buitenwijken ontruimd. Mexicaanse boeren mogen hun koeien weer naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikaanse regering gaat het importverbod opheffen dat was ingesteld om een vleesetend insect, de schroefwormvlieg, te weren. Door het verbod op de import uit Mexico stegen de rundvleesprijzen in Amerika naar recordhoogte en daalde de binnenlandse veestapel tot het laagste niveau in 75 jaar. De verspreiding van de schroefwormvlieg is relatief beperkt gebleven. Op de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vannacht de eerste camera's geïnstalleerd om het rijverbod voor vrachtwagens en touringcars te handhaven. De overtreders van het verbod krijgen vanaf dit weekend een boete van €500. Het rijverbod dat vorige week zaterdag van kracht werd nadat was gebleken dat de stalen constructie onveilig is en gerepareerd moet worden, werd massaal genegeerd. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
12: Pity Radio.
13: Hey, jouw keuze om te luisteren is heel

0: Het zijn er 100, hè? 100!
1: The Pride 100!
2: 100 queer songs. This is the Pride 100.
3: Number 86.

0: in het kader van Time Flies While You're Having Fun. 5 jaar oud is deze plaat inmiddels al. En ik moet zeggen, nu zo in deze tijd, alsof je het over ergens ver in de toekomst hebt. Ik weet het. Maar goed, hij mag nog steeds als zomerplaatje op de radio. Op nummer 86 was dit Lil Nas X, That's What I Want. Zou een leuke vraag als bruggetje naar de volgende plaat kunnen zijn. Maar we stellen hem niet. Op 85 Moose T, Horny Horny.
1: Number 85.

Ooit is als informatie meegekregen dat de plaat niet over een persoonlijk gevoel zou gaan, maar over trompetten. Of toeters. Ben als een toeter dus, Moose T op nummer 85. En dit is nummer 86, Tu Evisa. Oh la la la.

0: 100. Radiating love, rhythm, and pride. PD Radio.
1: Number 83.

zo'n sterke plaat in het verleden geweest dat ook deze moderne versie absoluut kan. Op nummer 82 hoorde je Bebe Rexha, die omarmd werd door Faithless met New Religion. Loreen nu met Tattoo. Number 81.

0: Petey Radio.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Afkomstig van het album Music uit 2000. Dus meteen ook de titelsong, deze Music van Madonna. The Pride 100 met mij, Ramon Daron en Ray. Where is my husband?
1: Number 79.

weet het. De radiopresentatorinstructies zijn duidelijk. Niet roddelen, maar toch. Push the button van de Sugar Babes is een leuke plaat. Het blijft toch verwarrend hoe het nu in de afgelopen jaren is gegaan met de wisselende samenstelling van de groep. Er zijn nogal wat wisselingen geweest. PD Radio met de Pride 100. En nu de nummer 77, David Guetta featuring Estelle. One Love.

0: jongen. Wat waren veel mensen jaloers op deze vrouw. Tot bleek dat ze zo vol met problemen zat, dat uiteindelijk, triest genoeg, haar het leven kostte. Amy Winehouse. We zullen haar stem altijd herkennen en eren. Op nummer 76 staat ze met Back to Black. Hou je radio hier, want tot ver in de middag laat is dit The Pride 100 op PD Radio.
1: Radiating love, rhythm and pride. PD Radio.

zijn bezig met de Pride 100. Op naar nummer 1. Voor wie die ook zou kunnen zijn. Dit was in ieder geval de nummer 1 van vorig jaar.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: In a moment, you will hear these songs. We can't be friends, but I'd like to just be eaten. In a moment, you will hear these songs.
1: I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl.
0: PD Radio, your number one Pride radio station.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiase minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht weer meerdere doelen op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Daarbij raakten volgens lokale media zeker 11 Palestijnen gewond. Bij confrontaties tussen kolonisten en Palestijnen vielen gisteren bij de stad Nablus 6 doden. Ook bij Bethlehem was het onrustig en schoten kolonisten op auto's. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd en voert huiszoekingen uit. De vermiste motorboot bij het Indonesische eiland Sulawesi is weer terecht. Alle toeristen, waaronder 5 Nederlanders, zijn gered en weer veilig aan land. Naar de kapitein van het schip wordt nog gezocht. Bij de zoekactie naar de speedboot die sinds vrijdag vermist was, werden tientallen reddingsteams en een drone ingezet. Behalve de Nederlanders waren er ook toeristen uit Duitsland, België en Tsjechië aan boord en 2 Indonesische bemanningsleden. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
3: Get ready for your favorite DJ!
4: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
5: Turn up your radio.
6: Hits from PD.
7: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
8: I just wanna dance.
9: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
10: Hey, it's Kehlani.
11: You're more than any stupid song could ever say.
12: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
6: PD Radio.

0: De eerste track van mijn playlist in deze Pidi Pride Top 100 staat op nummer 75 en is een nummer van Doja Cat. Dat is een wereldberoemde Amerikaanse zangeres, rapper en songwriter en staat bekend om haar muzikale veelzijdigheid, waarin zij pop, hip-hop en R&B combineert. Haar grote doorbraak kwam in 2018 met de hit Mo, waarna zij wereldwijd scoorde met nummers als Say So en Paint the Town Red.
1: The Pride 100. Jouw queer playlist. Dit is de Pride 100.
0: Door naar positie 74 in de lijst, een stapje terug in de tijd. Wie kent haar niet? De Nederlandse zangeres Anita Meijer begon haar zangcarrière in 1976, heeft diverse hits gehad en dan denk je natuurlijk ook direct aan haar grote hit, wel Why Tell Me Why, uitgebracht in 1981. 74.

0: Inmiddels aangekomen bij een nummer welke genoteerd staat op positie 73. Een discogroep uit de jaren 80 die erin zijn geslaagd om enkele jaren na de hoogtijdagen van de disco toch nog enkele grote discohits te scoren. Je gaat luisteren naar een van hun grootste hits, The Boys Down Gang met Can't Take My Eyes Off of You.
1: Number 73.

We naderen nummer 72 op de lijst van deze Pidi Pride Top 100. Helaas is deze toch wel mooie man, kan ik zeggen, niet meer onder ons. Is in 2016 overleden op 53-jarige leeftijd. En hij was ooit lid van de band Wham, die hij natuurlijk zelf heeft opgericht. En later is hij solo gegaan. En behalve zanger was hij ook liedjeschrijver, producent, acteur en filmregisseur en heeft zelfs 2 Grammys gewonnen. Dit nummer is uitgebracht in 1990 en staat op zijn 2e soloalbum en is uitgebracht bij het platenlabel Epic Records in Europe en via Columbia Records in de VS. George Michael met het nummer Freedom.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ola,
1: je hoort een track welke staat op positie 71, gezongen door een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en pianiste. En ze ontwerpt ook nog kleding en brak in 2009 wereldwijd door met de singles Just Dance en het alom bekende Pokerface, die in vele landen nummer 1 hits werden. Maar vandaag hoorde je het nummer van Lady Gaga, Bad Romance, uitgebracht in 2009.

0: Na Lady Gaga volgt nummer 70 op de playlist van deze PD Pride Top 100. Ook wederom een dame. En als ik zeg Swifties, dan weet je natuurlijk meteen over wie ik het heb. Want zo worden haar fans genoemd. En dus als ik zeg Taylor Swift en de Swifties, dan weet je over wie ik het heb. De Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, regisseur, dichter, schrijfster en actrice. Ze is begonnen ooit in de countrymuziek, maar nu voornamelijk maakt zij pop en heeft inmiddels, jawel, 14 Grammys in de wacht gesleept. Ooit heb ik haar via mijn werk live mogen meemaken toen zij optrad in de Johan Cruijff Arena. En je hoorde het nummer Bad Blood. En dat is uitgebracht in 2015 en staat op haar vijfde studioalbum, genaamd 1989, van Taylor Swift. Mij hoor je weer terug na de commercials.
1: Feel the love, feel the beat. With PD Radio. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
0: Ja, na de commercials gaan we terug naar de muziek. Naar nummer 69 op de lijst. En jawel, het is weer een dame. Het nummer heet We Can't Be Friends. Afkomstig van haar album Eternal Sunshine. Kwam uit in 2024 bij het label Republic Records. En ik heb het over de 33-jarige Amerikaanse en zeer succesvolle zangeres. En ze werd bekend vanaf 2013. En daarnaast is ze ook actrice en ze speelt ook nog keyboard. Dus ik heb het over Ariana Grande met het nummer, wat ik al zei, We Can't Be Friends.

Je hoorde de 56-jarige G-Lo, oftewel Jennifer Lopez, en staat op nummer 68 in de lijst. En zij zingt niet alleen, ze acteert, ze danst, ze is ontwerper

0: ze is een echte mode-icoon. En haar genre is pop en R&B en heeft vele hits gehad, waaronder er deze een van was. Je hoorde dus Jennifer Lopez featuring Pitbull, Dance Again. En wederom een dame, Karen Young, op jonge leeftijd overleden. Zij was 40 jaar, begon haar carrière als backing vocal. En in 1978 scoorde zij een wereldhit met een disco-nummer, een echte floor filler, en staat op het gelijknamige album. Je gaat luisteren naar Karen Young met het nummer Hot Shop.
1: Number 67.

0: number 65.
1: Ja, het houdt niet op. Durf het bijna niet te zeggen. Inmiddels aangekomen bij nummer 66. Jawel, weer een vrouwelijke invloed. Rijke Britse singer-songwriter. Je hoorde Charlie XCX featuring Lord met het nummer Girl So Confusing. Nou, inmiddels zitten we alweer eventjes in de studio. En wat schetst mijn verbazing? Een tafel vol heerlijk gebak. Het was moeilijk kiezen, maar uiteindelijk gekozen voor een taartje besprenkeld met kokossnippers. En daarbij een overheerlijke cappuccino. Dus dat houdt je op de been en dat geeft je energie om weer door te gaan. We gaan door met nummer 65, waar we inmiddels zijn aangekomen. Dat is Elton John, dat is de volgende artiest op de lijst. Hij heeft weinig introductie nodig, denk ik. Momenteel is hij al bijna 80. En vanaf 1967 is hij begonnen en gestopt in 2023. Heeft iconische mega-hits gemaakt, waaronder Rocketman, Goodbye Yellow, Brick Road en natuurlijk het nummer I'm Still Standing.

0: Aangekomen bij nummer 64 op de PD Pride Top 100. Je hoorde een track van een 27-jarige Amerikaanse actrice en zangeres Sabrina Carpenter met het nummer Tears. Zij startte in 2016 haar eerste tournee, The Revolution Tour. En in 2024 begon ze haar Short Sweet Tour, welke eindigde in Los Angeles. Het is nu weer tijd voor de commercials en het nieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: After the news, you'll hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. Hands up.

0: In a moment, you will hear these songs. PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10 tot 12,5% die Trump deze week bekend maakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. In het Gelderse Kootwijkerbroek is gisteravond een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij bestuurde een motor op vier wielen, een zogenaamde quad, en is vermoedelijk uit de bocht gevlogen. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen die ook op het motorvoertuig zat, heeft het ongeluk wel overleefd. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De Indiaanse minister van Onderwijs, Pradhan, is vandaag afgetreden na wekenlange protesten van vooral jongeren tegen fraude met examens en tegen corruptie. De minister kondigde zijn ontslag op X aan, terwijl er in New Delhi weer een grote protestactie tegen zijn beleid gaande was. De jongeren eisen sinds meer dan een maand met demonstraties, sit-ins en hongerstakingen onderwijshervormingen. De protestbeweging staat ook wel bekend onder de geuzennaam de kakkerlakken. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Ja, we gingen door met de Nederlandse Eurodancegroep, opgericht door de twee broers Bobby en Martin Boer, die in de jaren 90 hun meest populaire succesperiode beleefden met onder andere Turn the Music Up, Come Take My Hand en Never Alone, welke nog genoteerd staat op plek 63. Dan gaan we door naar de King of Pop. Die mag natuurlijk niet ontbreken op onze lijst. Het geldt als een van de meest succesvolle artiesten ooit en is de meest bekroonde solo muziekartiest ter wereld. Hij onderscheidde zich door zijn herkenbare stem en zijn typische dance moves. En moeilijk kiezen uit zijn vele grote hits. Vandaag op nummer 62, afkomstig van zijn album Thriller. Billie Jean, uitgebracht in 1983.
1: Sounds like this. Queer music. This is the Pride 100.

0: Ja, wat deze top 100 zo interessant maakt, dat is eigenlijk de diversiteit van bekende namen die al jaren meedraaien tot de frisse nieuwkomers die soms snel terrein winnen. En dit laat goed zien hoe dynamisch deze sector eigenlijk is. En aan het einde van deze top 100 onthullen we natuurlijk de absolute topper van dit moment. Dus blijf vooral luisteren. Inmiddels aangekomen bij nummer 61 op de lijst is van een Engelse zangeres en multi-instrumentalist. En haar stemgeluid is een beetje te vergelijken met die van Adele en Amy Winehouse. En zij start haar carrière in 2019. Vandaag hier te horen Lola Young met het nummer One Thing.
1: Here we go. PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Number 61.
3: I'ma give you that

Op 60 hoorde je een wereldwijd bekende meidengroep bestaande uit 6 leden, gevestigd in Los Angeles, gestart in 2024, een nogal bijzondere naam, maar komt voort uit een edelsteen, al dus een dame van de groep. De track heet Gabriella, afkomstig van het album Beautiful Chaos, uitgebracht in 2025. Cat's Eye met het nummer Gabriella. De volgende plaat staat voor jou klaar. Wordt gezongen door een dame van Amerikaanse afkomst. En behalve dat zij zingt, is zij daarnaast ook actrice. Is actief geweest binnen de groep Destiny's Child. En vanaf 2002 is zij solo gegaan. Ik heb het over Kelly Rowland featuring David Guetta. En het nummer wat je gaat horen is Commander.

0: PD Radio. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
3: De volgende artiest zong voor het eerst jawel op 12-jarige leeftijd in het openbaar. En 2 jaar later, nadat hij aan de hand van een video op YouTube, werd hij ontdekt en tekende hij zijn eerste platencontract en groeide uit tot een echt tieneridool. Zijn genre is dance, pop en R&B. En hij speelt ook drums, gitaar en piano. En daarnaast is hij ook nog tv-producent en staat graag op in zijn vrije tijd op de skateboard. Op nummer 58, Justin Bieber met Sorry.

Op nummer 57 luister je naar Mr. Brew. Oorspronkelijk een melancholisch synthpopnummer uit 1983 van de Britse band Yazoo. Het lied gaat over verdriet, eenzaamheid en het verlangen om iemand in moeilijke tijden bij te staan. In Nederland werd het nummer in 1992 onlosmakelijk verbonden met de zanger René Klein. Hij zong een indrukwekkende cover in het tv-programma De Schreeuw van de Leeuw, waarin Paul de Leeuw zelf ook te horen is. Het optreden werd een iconisch televisiemoment en de speciaal uitgebrachte single werd in 1993 een nummer 1 hit.

0: Inmiddels aangekomen bij nummer 56 op de lijst. En deze artiest is niet zozeer een traditionele band, maar een befaamde seksueel geladen house muziekproject. Een oorspronkelijk DJ en producer, geboren in Wenen, scoorde in de jaren 90 en 2000 talloze clubhits en won de Grammy voor zijn remix van het nummer Believe, uitgevoerd door de zangeres Cher. Uitgebracht bij het platenlabel in 1995, Jig Records. Ik heb het over Club 69 met het nummer Diva.
1: Number 56.

voeding. En als je goed geluisterd hebt, hoorde je ook klanken van The Whispers met het nummer The Beat Goes On. Kortom, een hele mooie speciale remix voor jou. We naderen nummer 54, een swingend nummer uitgebracht bij het platenlabel Silver Blue Records in 2011. Gezongen door de inmiddels 82-jarige Gloria Gaynor. Bekend van natuurlijk onder andere I Will Survive en I Never Can Say Goodbye. Er staat voor jou een ander nummer op de playlist. I Am What I Am.

nummer 53 hoorde je de groep die al eerder in de lijst voorkwam. Populair dus bij de luisteraar Charlie XCX. En dit keer met het nummer Apple. De volgende track heeft het helaas niet gehaald in de top 100. Maar ik vind het een plaat die we jou toch niet kunnen onthouden. Ik ben bijna aan het einde van mijn bijdrage van de Pride PD Top 100. De volgende collega's, DJ's Peter en Mars, zij nemen de microfoon van mij over. Er komt nog heel veel moois voorbij deze dag. En ik zou dus zeggen, blijf lekker luisteren de komende uren. En voor nu bedankt voor het luisteren naar mijn bijdrage. En aanstaande zondag ben ik natuurlijk weer te beluisteren bij PD Radio om 8 uur. En dan kun je weer luisteren en genieten van Good Morning Sunday met Simone.

0: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Dankjewel Simone voor het voorgaande uur. Mijn naam is Mars.
2: En mijn naam is Peter. En wat is het een geweldige Pride Top 100 hier op PD Radio. We hebben nog een paar uur te gaan, maar we gaan op naar het nieuws.
3: After the news, you'll hear these songs on PD Radio. Your number one Pride radio station.
4: Your younger me made it harder than it had to be.
3: In a moment, you will hear these songs.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het is volgens de ANWB druk op de Europese wegen. Op de route Soleil die van Noord naar Zuid-Frankrijk voert, staat al een file van 2 uur naar Lyon en nog 1 uur richting Spanje. Ook naar het Gardameer in Italië is het druk. De ANWB meldt 1,5 uur vertraging. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland doe je er in beide richtingen 1 uur langer over. De echte Zwarte Zaterdag is volgend weekend. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar voor een waarde van 433 miljoen euro geld en goederen in beslag genomen van criminelen. Dat is een record. De waarde van in beslag genomen cryptomunten daalde van 47 miljoen euro naar ruim 18 miljoen. Het OM heeft bijna 4000 zaken van witwassen afgehandeld en bepleit een betere informatieuitwisseling tussen overheden en bedrijven om de vermenging van onder- en bovenwereld aan te pakken. Een aantal kleinere bedrijven in de Verenigde Staten is naar de rechter gestapt om de importheffingen van de Amerikaanse president Trump aan te vechten. Importeurs van onder andere kruiden en horloges vinden dat de invoertarieven van 10% tot 12,5% die Trump deze week bekendmaakte voor een groot aantal landen, waaronder Europa en Zwitserland, onrechtmatig zijn. Die landen zouden volgens Trump onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Amerikaanse bedrijven betwijfelen dat. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Laroi.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Younger Me, het eerste nummer uit het vijfde uur van de Pride 100. En het is een persoonlijk nummer geschreven door T.G. Osborne van de Brothers Osborne. En hij schreef het nummer toen hij uit de kast kwam als homoseksueel.
1: De tekst dient als een bemoedigende brief aan zijn jongere zelf om de worstelingen met zijn seksualiteit en het anders zijn te relativeren.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ray is een Britse singer-songwriter en producer uit Londen. Ze staat bekend om haar krachtige stem en haar veelzijdige muziekmix van R&B, jazz, soul, pop en dance. Nadat ze jarenlang achter de schermen werkte, is ze uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde onafhankelijke artiesten in de muziekindustrie.
2: Dat was nummer 51. We gaan door met nummer 50. Het is een nummer van een samenwerking tussen de Britse DJ-producer Joe Corry en de Britse zanger-songwriter Amnik. En het is Head and Heart, een nummer uit 2020. En het leuke is dat Ray, het van het vorige nummer, heeft meegeschreven aan dit nummer.
3: Radiating love, rhythm and pride. PD Radio.

0: and have we got news for you.
1: You better listen.

0: Oh ja, ik moet een beetje lachen, want we hebben een grapje over het vorige nummer, Training Man van de Weather Girls. Gaan we dit nou afkondigen of gaan we dit niet aankondigen? Mars, wat vind jij van het nummer?
1: Voor mij hoeft het niet, ik vind het een heel oudbollig nummer.
0: Oké, we gaan door met het volgende nummer.
1: Heb je dit opgenomen?

0: De volgende artiest is Somber met het nummer Undressed. Somber bewijst dat je geen gigantische studio nodig hebt om de wereld te veroveren. Hij begon op zijn 17e op zijn slaapkamer in New York met wat YouTube tutorials. Stopte met school en scoort nu de ene na de andere top 40 hit. Met zijn melancholische, herkenbare sound verovert hij de hitlijsten stormenderhand.
1: 48. Hits from Pity.

0: als er één artiest is die weet hoe je een dramatische entree maakt, dan is het de Welsche nachtegaal Dame Shirley Bassey. Ze is een absolute icoon binnen de LGBTQ+ gemeenschap en wordt door Boy George zelfs officieel bekroond met de Honorary Gay Award.
1: Haar muziek is al decennia de ultieme soundtrack voor drag shows wereldwijd, met als absolute kroonjuweel dit nummer, een lijflied over trots en jezelf zijn. Hier is Shirley Bassey met This Is My Life.

0: Yo. Feel the love, feel the beat with PD Radio. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Als je de radio dadelijk wat harder zet, herken je ongetwijfeld die heerlijke pompende baslijn uit de jaren 90. Beyoncé besloot in 2022 de dansvloer te kapen en deed dat door de houseklassieke Show Me Love van Robin S. in een gloednieuw jasje te steken. Het leverde haar een historisch nummer 1 hit op en bracht de clubmuziek weer helemaal terug op de radio. Voeten van de vloer, hier is Queen Bee met Break My Soul.
1: I'm about to explode! Take off the clothes!
2: No

0: love you, mom.
1: Soms heb je per dansvloer gewoon een plaat nodig die je het gevoel geeft dat je onoverwinnelijk bent. In 2010 brak deze superster een Eurodance knaller uit die sindsdien op geen enkele Pride dansvloer mag ontbreken. Handen in de lucht voor Queen Riri. Dit is Rihanna met Only Girl in the World.

0: Dit was Royce and Murphy met Something More. Ze is bekend van de hitformatie Moloko met het nummer Sing It Back.
1: Je luistert naar PD Radio, Amsterdam's number one Pride radio station. En je kunt ons beluisteren via internet. We hebben een app, die kun je downloaden. En je kunt luisteren in heel Amsterdam en omgeving op DAB+, kanaal 6C. Je hebt ons zo gevonden.
2: Pride. Yeah. Beat. Yeah. Love. Yeah. PD Radio. Always. Queer Radio sounds like PD Radio.
3: Number 40.

0: jaren 90. Van Jesus Loves You met Boy George natuurlijk erin. Je luistert naar PD Radio.
1: Op nummer 41, The Geisha met het nummer Boys. The Geisha is een uniek tetraan en elektronisch popduo dat zwaar verankerd is in de underground queer en clubcultuur. Hun muziek is hypermodern, energiek en lekker over de top.
2: Queer Radio sounds like PD Radio.

0: Jij stelde hem samen, de Pride 100. En ons uurtje zit er alweer op. Het uurtje zweten, helaas voor ons voorbij. Maar niet getreurd, Mars.
1: Op nummer 40, de Britse formatie M People. Een absolute droomplaat voor een Pride Top 100. Met het nummer Search for the Hero. Een absolute dance pop klassieker.
0: Het leuke is dat er 54 mensen op gestemd hebben. Bijzonder. Maar jouw absolute favoriet.
1: Ja, zeker weten.
2: Number 40.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst, de andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Bij de Noord-Duitse stad Bremen is aan het einde van de ochtend een vliegtuigje op een huis gestort. Er is 1 dode en 1 vermiste. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeval niet thuis. Het eenmotorige vliegtuig dat plaats heeft voor 4 inzittenden was net opgestegen van de luchthaven van Bremen toen het misging. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Satellietbeelden van de Golf van Oman worden nu ook door Europese aanbieders vertraagd doorgegeven. Dit op verzoek van de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen ze moeilijker gebruikt worden voor oorlogsdoeleinden. Eerder hadden Amerikaanse bedrijven al gehoor gegeven aan het verzoek van de VS. De beelden, met daarop onder andere de Straat van Hormuz, blijven gratis toegankelijk voor bedrijven, het publiek en journalisten, maar nu met een vertraging van 24 uur. En het treinverkeer tussen Meppel en Hogeveen heeft gisteren een paar uur stilgelegen vanwege het vangen van een poes met 2 kittens die langs de rails liepen. De treinmachinist seinde de verkeersleiding in toen hij ze bij het spoor zag lopen. Ook al is dat bij kleine dieren niet verplicht, zoals dat wel het geval is bij loslopende schapen of koeien. De katten worden door een dierenarts gecontroleerd en als ze niet gechipt zijn, dan wil de machinist ze adopteren, zei hij tegen RTV Drenthe. Het weer zonnig en droog. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige westenwind. Morgen meer bewolking en af en toe regen. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Laroi.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Pity Radio.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tijmen en vanaf nu neem ik het stokje over van Mars en Peter. Mars en Peter, hartelijk dank voor jullie uurtje hier op Pity Radio. Ik heb natuurlijk met veel plezier zitten luisteren. En een leuk feitje, want Mars en Peter zijn namelijk familie van mij. Het zijn namelijk mijn ooms, dus de radio zit bij ons duidelijk in het bloed. Iedere zaterdagochtend om 11 uur hoor je mij hier met Tijmen in de ochtend. Een uur vol pophits, popqueens en natuurlijk andere geweldige artiesten. En zo mag ik ook dit jaar weer 2 uurtjes van de Pride Top 100 presenteren. De volgende artiest zou dan ook perfect in mijn eigen programma passen. Ze staat namelijk bekend om haar grote aanstekelijke popperfreinen en nummers die je na 1 keer luisteren al kunt meezingen. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Eva Max en hier is zij met So Am I.
13: The Pride 100.
14: We tellen af van 100 naar 1, 100 naar 1. Dit is jouw Pride 100.
15: Number 39.

0: we go.
1: PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
2: Mars, die het afgelopen uur samen met Peter voor jullie heeft gedraaid, is dus mijn oom. En iets waar ik eigenlijk heel dankbaar voor ben, is dat ik al op jonge leeftijd een gay koppel in mijn familie had. Zonder dat er dan grote gesprekken voor nodig waren, gaf dat voor mij toch de bevestiging dat het allemaal oké is om te zijn wie je wilt zijn. Dus Mars, dankjewel niet alleen voor het afgelopen radiouurtje samen met Peter, maar ook voor het voorbeeld dat jullie allebei voor mij zijn en zijn geweest. Maar voordat dit ineens een complete therapiesessie op de radio wordt, gaan we snel terug naar de dansvloer. Al is die dansvloer blijkbaar ook niet altijd helemaal veilig. Hier is Sophia Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor.
3: Number 36.

Ja, de volgende artiest volg ik eigenlijk al vanaf jonge leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Marina. Zij heette vroeger eigenlijk Marina and the Diamonds, maar zij heeft haar naam inmiddels veranderd. Ik vond haar altijd al interessant, omdat haar muziek net even iets anders is. Slim, grappig en soms behoorlijk dramatisch, af en toe een beetje camp. Oftewel een beetje over de top, maar dan precies op de goede manier. Wat ik ook heel cool vind aan haar is dat ze gewoon helemaal vanuit haar eigen label werkt en veel creatieve vrijheid heeft. Dat vind ik zelf als beginnende artiest natuurlijk extra inspirerend. Gewoon je eigen koers varen en daar ook nog eens succesvol mee zijn. En dan haar nummer Cuntissimo. Alleen de titel is natuurlijk al bijzonder subtiel. Het nummer is een soort van uitbundige ode aan glamour, zelfverzekerde vrouwen die ouder worden zonder zichzelf kleiner te maken. Dus trek je denkbeeldige bontjas aan, zet je grootste zonnebril op en doe alsof je net veel te laat bent aangekomen op een exclusief feestje. Dit is Marina met Cuntissimo. Number 35.

0: Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
4: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
3: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
4: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: PD Radio, always.
1: Ja, en met de volgende artiest zijn we inmiddels aangekomen bij nummer 32 in de lijst. En ik heb haar vorig jaar gezien op Lowlands en dat was echt zo'n ziek vette ervaring. Want vanaf het moment dat Chappell Roan het podium opkwam, veranderde het hele veld in één grote queer popmusical. Chappell komt uit een klein plaatsje in Missouri, midden in de Amerikaanse Midwest en behoorlijk conservatieve Bijbelbelt. Niet iedereen daar loopt natuurlijk met een cowboyhoed en een hooivork rond, maar als queer meisje voerde zij zich binnen die streng christelijke omgeving absoluut niet op haar plek. Pas later kon ze zichzelf en haar seksualiteit veel vrijer ontdekken. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een belangrijke stem binnen de LGBTQ+ community. Niet alleen door haar muziek, maar ook doordat ze opkomt voor queerrechten, voor vrouwen en voor haar eigen rechten. Dat laatste doet ze soms behoorlijk fel. Zo heeft ze fotografen wel eens stevig van repliek gediend wanneer zij tegen haar schreeuwde. Misschien soms een tikje op het randje, maar het laat ook zien: alleen omdat je artiest bent, hoeft niet te betekenen dat je alles maar pikt en braaf doet wat iedereen van je verlangt. En bij het volgende nummer hoef je eigenlijk maar één opdracht wel uit te voeren. Arm omhoog en meedoen. Dit is Hot to Go.

0: Ja, dat was nummer 29, Young Hearts Run Free van Candy Staton. En nu gaan we door naar iemand die eigenlijk geen introductie nodig heeft, namelijk Beyoncé. Zij is al jaren een van de grootste popsterren ter wereld. Alles klopt bij haar, de stem, de shows, de uitstraling en vooral het gevoel alsof ze met één blik een heel stadion onder controle heeft. Heel eerlijk gezegd vind ik Beyoncé zelf soms een klein beetje eng, maar goed, dat mag de pret niet drukken. In het volgende nummer is er eentje waarbij stil blijven zitten eigenlijk ook geen optie is. Het voelt een beetje alsof je jezelf klaarmaakt voor een veel te goede avond. Mooie outfit aan, drankjes erbij en even nergens aan denken. Dus maak je riemen vast of eigenlijk juist los en dans mee met Beyoncé in Cuff It.
1: Number 30.
2: Come on, baby.
3: What's up? This is Beyoncé.
4: Queer Radio. Sounds like this. Come

0: Ja, en met het volgende nummer zijn we aangekomen bij plek 27 op de lijst. We gaan langzaamaan zo richting de nummer 1. Het volgende nummer gaat eigenlijk over liefde die soms intens en ook mooi en pijnlijk tegelijkertijd kan zijn. En alleen Adele kan een zin als de regen in brand zetten laten klinken alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Dus kijk voor de zekerheid even of je paraplu ook brandveilig is. Hier is Adele met Set Fire to the Rain.
1: Number 27.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De explosieve opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in de rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. Honderdduizenden mensen hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn meegelopen met de jaarlijkse Pride. De organisatie waarschuwt dat de positie van LHBTIQ+ mensen wereldwijd onder druk staat en roept op tot strengere aanpak van haatmisdrijven. Langs de route protesteerden ook rechtse groeperingen en de politie hield 15 mensen aan die op weg waren naar een tegenbetoging. De Berlijnse Christopher Street Day, zoals hij heet, is een van Europa's grootste Pride-evenementen. Door de grote natuurbranden in Spanje en Frankrijk is al ruim 250.000 mensen geëvacueerd. In Frankrijk moesten meer dan 200.000 mensen hun huis verlaten. In Spanje zijn het er zo'n 70.000. De branden hebben samen al ongeveer 106.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied van ongeveer de helft van de provincie Limburg. De slotrit van de Tour de France morgen is al ingekort omdat er te weinig politie is om het oorspronkelijke parcours te beveiligen. De agenten helpen bij de natuurbranden. En bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn vandaag 35 doden en 30 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen de hoofdstad Damascus en de oostelijke stad Deir al-Zor. De ene bus vervoerde medewerkers van de politie en veiligheidsdienst. De andere was een reguliere passagiersbus. De gewonden zijn met legerhelikopters naar een militair ziekenhuis gebracht bij Palmyra. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
7: I just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid LAROI.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
5: PD Radio.

0: Ja, en daarmee zijn we inmiddels aangekomen bij nummer 26 in de lijst in de Pride Top 100. En ik mag nog een uurtje presenteren, dus ik ben hier tot 6 uur. Daarna neemt iemand anders uiteraard het stokje van mij weer over. Het volgende nummer is een heerlijk nummer en het is ook eigenlijk een nummer wat zegt wat we allemaal soms gewoon willen. Gewoon even lekker samen met iemand dansen. Dit is Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody.
1: Number 26.

0: PD Radio, always.
1: En dan gaan we door naar nummer 24 in de Pride Top 100. Dit nummer past eigenlijk zo mooi bij Pride, maar ook waarom ik hier vandaag überhaupt zit. Ik doe hier aan mee omdat ik zelf queer ben en ik vind het bijzonder dat er een radiozender als PD Radio bestaat. Een plek waar we dit kunnen maken en mogen maken en gewoon kunnen vieren wie we zijn. En ja, ook in Nederland voert het niet altijd voor iedereen volledig vrij. Dat mogen we blijven benoemen. We mogen kritisch blijven, want vrijheid is nooit iets wat je zomaar als vanzelfsprekend moet zien. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel dankbaar dat ik hier ben opgegroeid. In een land waar ik dit uur mag en kan presenteren. Waar we Pride muziek mogen en kunnen draaien. En waar ik hardop kan en mag zeggen wie ik ben. Want op veel plekken in de wereld is dat nog steeds totaal anders. Er zijn nog altijd landen waar queer zijn strafbaar is. En zelfs plekken waar de doodstraf op kan staan. En misschien is dit nummer ook wel een reminder. Dat vrijheid iets is om voor te blijven vechten. Maar ook iets is om af en toe echt even te mogen vieren. Op nummer 24 staat Rosella met Everybody's Free.

Ja, en dan gaan we door naar nummer 22 in de Pride Top 100 hier op PD Radio. En het volgende nummer raakt voor mij ook wel een persoonlijk stukje. Want als ik terugdenk aan mijn eigen coming out, ben ik eigenlijk vooral heel blij. Want ik heb nooit hele heftige of vervelende reacties gehad. Niet van mijn ouders of familie of vrienden. Maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk was. Want ook als mensen om je heen lief reageren, is het alsnog een soort van proces waarin je zit en waar je doorheen moet. En achteraf denk ik, dit heeft me zoveel sterker gemaakt en misschien ook wel krachtiger, dat ik nu heel goed weet wat ik wel en niet wil. En heel goed weet wie ik ben en wil zijn. En over krachtige mensen gesproken, dan kom je natuurlijk ook al snel uit bij Freddie Mercury. Een artiest met zoveel uitstraling, zoveel lef. En ook nog eens een stem die door alles heen knalt. Hij paste nooit netjes in een hokje. En misschien is dat precies ook wel waarom dat zoveel mensen hem nog steeds zo'n icoon vinden. En dan het nummer I Want To Break Free. Alleen de titel al. Ik wil losbreken. Jezelf bevrijden. Niet meer leven volgens wat andere mensen van je verwachten. En daarom zeker een verdiende plaats op nummer 22. Nummer 22.

0: radio sounds like. PD Radio.
1: En dan gaan we nu door naar nummer 21 in de Pride Top 100 hier op PD Radio. En dat is Nicki Minaj. Ik heb haar wel eens gezien in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Super vet. En ik moet zeggen, ik snap ook heel goed waarom Nicki voor veel mensen een soort queer icoon is. Die hele Barbie aesthetic, de over-the-top energie, de attitude, de drama. Het past natuurlijk ook gewoon heel goed bij Pride. Maar tegelijkertijd vind ik haar ook wel een ingewikkelde artiest. Want de laatste tijd zijn er ook uitspraken en momenten geweest waarbij ze, zeker rondom trans mensen, wat mij betreft, best wel de plank heeft misgeslagen. En ik snap ook heel goed dat mensen misschien het verschil zien tussen seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Dat zijn ook niet precies dezelfde dingen, maar uiteindelijk denk ik, het moet toch vooral gaan over leef en laat leven. Laat mensen zichzelf zijn, laat mensen gelukkig zijn, laat mensen hun eigen Barbie world creëren, zou je bijna zeggen. Dus ja, Nicki Minaj blijft misschien een ingewikkeld icoon, maar dit nummer is wel gewoon heel leuk. 21. Stop playing with them, right?

0: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Yeah. PD Radio. Feel the love.
1: En dan gaan we door naar de volgende in de Pride Top 100. En als we het over Pride-iconen hebben, kunnen we natuurlijk niet om Madonna heen. Vanaf kinds af aan ben ik echt doodgegooid met Madonna op een goede manier. Ik weet nog dat ik vroeg op vakantie met mijn ouders in de bergen het album Ray of Lights helemaal kapot heb gedraaid. En als tiener draaide ik Celebrations, een soort van verzamelalbum, ook helemaal grijs. En ook nu is ze natuurlijk nog steeds bezig. Ze heeft natuurlijk weer nieuwe muziek uitgebracht met Confessions 2... Heel eerlijk gezegd moet ik daar nog even goed voor gaan zitten. Maar Madonna blijft Madonna. Dan moet ik als grote Lady Gaga fan natuurlijk wel nog even zeggen. Ik heb het haar niet altijd helemaal vergeven hoe shady ze in het begin richting Gaga was. Maar goed, misschien heeft Gaga dat uiteindelijk ook alleen maar sterker gemaakt. En eerlijk is eerlijk, Madonna's muziek is gewoon fantastisch. Number 19.

En dan gaan we door met Kylie Minogue, want als we het hebben over Pride muziek, dan hoort zij daar natuurlijk ook gewoon bij. Dit jaar is Pride in Amsterdam extra bijzonder, want Amsterdam is gaststad van World Pride. Dat betekent eigenlijk dat Pride niet alleen lokaal of nationaal gevierd wordt, maar dat de hele wereld een beetje naar Amsterdam kijkt. En hoe mooi is het dat wij dan hier bij PD Radio ook zo'n Pride Top 100 mogen maken. En dit nummer is gewoon zo'n track die meteen blijft hangen, letterlijk eigenlijk, want Can't Get You Out of My Head is precies wat de titel zegt. Eenmaal in je hoofd krijg je maar niet meer uit. Eerlijk, het is een heerlijk, gezellig en iconisch nummer. Dit is Kylie Minogue. Number 17.

En dan zijn we aangekomen bij nummer 15 in de Pride Top 100. Want daarna neemt Lee Everest het stokje van mij over. Het volgende nummer is Believe van Cher. En Believe is eigenlijk een nummer dat perfect bij Pride past. Geloven, oftewel geloven in jezelf of in de ander of wat dan ook. En soms probeert de wereld je wijs te maken dat je anders moet zijn. Maar volg je intuïtie, blijf op jezelf vertrouwen. Je bent bijzonder, je bent mooi en je mag voelen wat je voelt. En dat probeer ik ook steeds meer zelf te doen. En daarom breng ik op 1 augustus rondom Pride mijn allereerste single uit, namelijk Anthem van Leven, onder mijn artiestennaam Tix, dat is T-H-I-X. En als je mijn muziek of mijn muziek journey wilt volgen, kan dat op TikTok via TixDL. Dus T-H-I-X-D-L. En nee, DL staat niet per se voor download, al klinkt dat natuurlijk in de gay community natuurlijk meteen weer verdacht. Laten we zeggen, het staat vooral voor dat ik zelf ook nog aan het uitzoeken ben wat alles betekent. Maar precies daarom, blijf geloven in jezelf, in je pad en in wat je te brengen hebt. Op nummer 15 staat de absolute Pride Classic, Share met Believe. Number 15.

Queer Radio sounds like PD Radio. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio, your number one Pride radio station.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. De Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One-toestellen. De explosief- en opruimingsdienst waarschuwt voor gevaarlijke munitie die door de lage waterstand in rivieren bloot kan komen te liggen. Vooral fosforgranaten kunnen spontaan ontbranden en zelfs ontploffen. Er vloog bij Doornenburg bij Nijmegen al zo'n granaat in brand nadat vissers er met hun wagen per ongeluk overheen reden. In de Tweede Wereldoorlog werd aan veel munitie het nu verboden fosfor toegevoegd. En na de oorlog gooide men veel van die munitievoorraden gewoon op de bodem van de grote rivieren. En president Tokayev van Kazachstan heeft de Russische president Poetin met klem opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens hem is het een schande dat jonge mensen aan het front blijven sterven. Hij pleit voor een terugkeer naar diplomatiek overleg, zoals de gesprekken die in 2022 in Istanbul werden gevoerd. Tokayev zei op de Kazachstaanse Russische top in Omsk dat hij nog steeds niet begrijpt waarom Poetin ruim 4 jaar geleden zijn buurland zo uitgebreid is binnengevallen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Get ready for your favorite DJ!
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits. Gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
4: Turn up your radio.
5: Hits from PD.
6: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
7: Girls just wanna dance.
8: Hey, what's up? It's the Kid Laroi.
9: Hey, it's Kehlani.
10: You're more than any stupid song could ever say.
11: Pity Radio.
12: Welcome back to the Pride 100 Countdown. I'm Lee Everest and we've officially made it to the final 13 biggest tracks of all time, kicking off our ultimate fight for the top spot.

0: PD Radio. Yeah. PD Radio. Hey. Feel the love.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
1: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
0: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
1: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. Koningin Maxima heeft in Amsterdam de opening van World Pride 2026 bijgewoond. Ze bezocht het Pride Park in het Vondelpark en sprak met organisaties uit de LHBTIQA+ gemeenschap. Eerder liepen volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen mee met de Pride Walk. Het internationale evenement World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en duurt nog tot 8 augustus. In de Duitse hoofdstad Berlijn hebben honderdduizenden mensen meegelopen met de jaarlijkse Pride. Dat is een van Europa's grootste. En de Amerikaanse president Trump is deze maand na de NAVO-top in Turkije uit veiligheidsoverwegingen bij het terugvliegen overgestapt op een ander regeringsvliegtuig. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege een concrete dreiging vanuit pro-Iraanse hoek. Het Witte Huis bevestigt die dreiging niet. Wel krijgt het nieuwe regeringsvliegtuig later dit jaar een veiligheidsupgrade, want het heeft minder geavanceerde veiligheidssystemen dan de twee oudere Air Force One toestellen. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Turn up your radio.
3: Hits from Pity.
4: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
5: I just wanna dance.
6: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
7: Hey, it's Kehlani.
8: You're more than any stupid song could ever say.
9: Hi, I'm Olivia Rodrigo.
10: Pity Radio.

de radio deur. Kijk op www.pdradio.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Your weekend,
4: ladies and gentlemen,
3: starts now. We know what you need, we know what you want, and you want it now. A massive music weekend with PD Radio, Amsterdam's number one LGBT pride radio station.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. Ruim 2500 dansers en danseressen hebben in Rotterdam vandaag het zomercarnaval gevierd. Duizenden bezoekers kwamen kijken naar de kleurrijke parade met praalwagens en kostuums uit tientallen culturen. Het evenement in de havenstad verliep feestelijk en zonder al te grote incidenten. De optocht is rond deze tijd afgelopen. De 42e editie van het zomercarnaval in Rotterdam had met zo'n 25 graden het weer ook mee. Frankrijk zet nog eens 500 extra militairen in om te helpen bij de grote natuurbranden in het land. Daarmee zijn nu in totaal 1500 militairen actief bij evacuaties en de bescherming van woningen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn bijna 200.000 mensen geëvacueerd. De regering spreekt al van de mogelijk grootste evacuatie in vredestijd. Er worden ook 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Want het inademen ervan levert gezondheidsklachten op. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nuhu. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
7: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
6: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
7: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Saturday evening, 6 p.m. Turn it on loud. Pride Dance Chart is on. Number
1: 30. Bij deze geen excuus meer om je radio uit te zetten, want hier gebeurt het. Tot 8 uur. Dit is de

0: dit wel even een lekkere opener van de show. Om alvast aan te geven wat je onder meer kunt verwachten, totdat we bij de nummer 1 van deze editie aangekomen zijn. Hij is aan het begin van de maand juni uitgekomen op House Delivery. Deze plaat van Frans DJ-producer Gabba, getiteld Spin Doctor. Mark Knight, James Herr en Cathy Ranks zijn verantwoordelijk voor de nummer
1: 29.

Zeker dat ze bij O-Beats Music blij waren met deze man. Toen hij weer even aan de deur stond met een van zijn nieuwste tracks. Ze gingen er graag mee aan de slag om even wat promotie aan vast te pakken. Majestic is verantwoordelijk voor de afgelopen 3 minuten op PD Radio met zijn Take Me to Another Place. 46. De nummer 26 is voor Spin-off Dance Lessons. Now listen.

something, that I didn't do it, that I'm not here.

0: Wauw! Was die voor jou ook zo lekker als voor mij? Ik heb het dan over de beleving van de plaat van Ilias Barrientos samen met Malou. Right here.
1: Dit is de Pride Dance Chart.
0: En dit is nummer 4.

0: En de nummer 22, Becky Hill. More, more, more komt eraan. Here we go. PD Radio. Feel the rhythm of Bride.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
3: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
2: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
3: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.
0: Number 22. Nummer 22, dat wil zeggen dat we nog aardig wat dikke tracks hebben te gaan voordat we aankomen bij de nummer 1 van deze editie.

0: This is the Pride Dance Chart.
1: Het is waar dat je het even weet.
2: Ramon Baron.
1: En dat ben ik dus. De Pride Dance Chart tot 8 uur dus met mij, Ramon Baron. En mocht je op de socials even een kijkje willen nemen naar mij, check dan Instagram, @DJ Ramon Baron. En laten we vrienden worden. PD Radio is er natuurlijk ook. En ook daarop mag je een klikje doen om te volgen. Dit is de Pride Dance Chart. Met nu de nummer 20. En die is voor Lost Frequencies.

on calling me. Every time I try, I just can't break free.

Lekkere track hoor, deze African Heat. Gemaakt door de in München wonende DJ-producer Milk & Sugar. De in Londen wonende producer James Hur. En de uit Zuid-Afrika afkomstige vocalist Nomfusi. Allemaal bij elkaar gebracht in één track in de Pride Dance Chart op PD Radio. Onderweg de nummer 17 en die is voor La Madonna. Pop That Cat.

Deltas Only en Hayley May. Be Alright. Op nummer 16. Hey, we tellen ze voor je af tot aan nummer 1 en dat doen we tot 8 uur. De nummer 15 staat voor je klaar en die is van Alaya en Gayo. Sweat. Yeah! PD Radio. Hey. Feel the love.

0: dance chart. After the news, you will hear these songs on PD Radio, your number one Pride radio station. More hit music. More hit music. PD Radio, your number one Pride radio station.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurland Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd voor natuurbranden, zowel inwoners als toeristen. Op het Como-meer in Italië wordt gezocht naar een Nederlandse toerist die is verdwenen in het water. De 45-jarige man sprong van een boot om zijn 16-jarige zoon te redden, maar kwam daarna zelf niet meer boven. De jongen werd uiteindelijk gered door opvarenden van een passerende boot. De brandweer, kustwacht en politie zijn met meerdere eenheden op zoek naar de vermiste Nederlandse man. Hij had de boot gehuurd met zijn 3 kinderen en die zijn inmiddels allemaal al in veiligheid. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de liberale partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Nul. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
1: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
2: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

The Sound of House, Jude & Frank. Ja, ondanks dat de naam doet vermoeden, hebben we het bij Jude & Frank maar over één persoon. Hij is afkomstig uit Italië en inmiddels al verantwoordelijk voor een groot aantal dikke platen. Hey, dit is de Pride Dance Chart tot 8 uur met nu de nummer 13. En die is voor D.O.D. en Haley May. Closure. 13.

0: van het origineel uit de beginjaren 90 van Nomad in deze plaat. Die is gemaakt door Brit DJ-producer Joel Corey. Met assistentie van Ra kwamen zij tot deze Devotion.
1: Dit is de Pride Dance Chart.

0: and pride. PD Radio.
1: Hallo.
2: Jouw iPhone wordt nog cooler met de PD Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de PD Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar PD Radio.
3: Every Friday and Saturday at 8 in the evening. The House of Pity. A selection of house music of this moment. Tonight at 8. Tonight at 8. On Pity Radio. Dit is de Pride Dance Chart.
4: Zet je radio gerust even harder voor deze Move Like This van Fletcher Kirk.
5: Number 10.

altijd wel een garantie voor dikke platen als ze gemaakt zijn door Kasim. Misschien komt dat ook wel omdat hij nog andere muziekinstrumenten kan bespelen dan de computer alleen. Hij is namelijk ook bassist. Het is maar dat je het even weet. En rechtstreeks uit Italië en samen met Alan Nunes kwam deze Puccia. Onderweg Make It Right van Alan Fitzpatrick en Calvin Logue.

0: dat je op de hoogte werd gesteld van waar je naar luistert. Hoor je op plaats nummer 8 in de Pride Dance Chart de plaat van Alan Fitzpatrick en Calvin Loeb, Make It Right. Nu tijd voor Isaac Carter zijn Natural High.
1: Number 7.

0: This is the Pride Dance Chart. Dance Chart with Ramon Barón.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Nieuws, hits en de energie van de stad, dat is PD Radio. We zenden sinds kort vanuit Amsterdam en zijn te ontvangen in de hele regio op DAB+, kanaal 6C.
6: Nog niet gevonden? Start even een zenderscan op je DAB+ radio. Zoek PD Radio en sla hem op.
5: Altijd bij je, thuis, in de auto of onderweg.
6: PD Radio, Amsterdam op DAB+, kanaal 6C.

0: Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PD Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest. Vrijdagavond dus, 10 uur, de Downtown HQ Radio Show op PD Radio.
1: The hottest EDM on PD. The Pride Dance Chart. With Ramon Baron.

Sweetest Release van Kelly Lee en Brian Christopher. Zet toch allemaal weer lekkere platen over op deze zaterdagavond? Helemaal als een soort van pre-party van jouw nachtelijke uitspattingen. Als je dat zou willen. Als je nou wil laten weten wat je van de selectie platen vindt, of sowieso van het station, ga dan even het internet op naar www.pidiradio.nl en klik dan op de site even op de berichtenbutton. En laat een berichtje achter. Vinden we leuk. Electric van Eden Price, dat voor je klaar. Ja.

0: gaf de DAB nulletjes en eentjes even een punch. Oh, yeah. Met een van zijn laatste releases, Disco Juice, op nummer 3. Dat wil dus zeggen dat we nog 2 platen hebben te draaien in deze aflevering van de Pride Dance Chart. En 1 daarvan is de nummer 2 notering. En die is voor Madonna en Love Sensation.
1: The Love of Amsterdam. PD Radio.

0: Love Sensation, Madonna. Moet je eigenlijk anders zeggen? Love Sensation, Madonna. Maakt dat we aangekomen zijn bij de top van de Pride Dance Chart. Oftewel de nummer 1 van deze aflevering. Ik zal je niet langer in spanning houden, want die is voor een gloednieuwe release van Roger Sanchez. Wie kent hem niet? En voor deze plaat bundelde hij zijn krachten met vocalist Karen Harding. Die misschien zonder dat je het weet inmiddels ook al verantwoordelijk is voor heel wat goed werk op verschillende platen. Onderweg, How Do We Say Goodbye? Spreek je later.
1: This is the Pride Dance Chart. Amsterdam Vibes on PD Radio. Number 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een ravijn bij de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. De brand is inmiddels geblust. Het incident staat los van de grote natuurbranden bij Madrid, waar al zo'n 60.000 mensen geëvacueerd zijn. Ook in het zuiden van buurt.

0: Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En in het zuiden van China zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Noel. Scholen zijn gesloten, het treinverkeer en ander openbaar vervoer is op veel plaatsen stilgelegd. De tyfoon dreigt ook zware regenval en hevige wind te veroorzaken en bereikt naar verwachting morgenochtend de kust met windsnelheden tot ruim 170 km per uur. Hongkong heeft al tyfoonwaarschuwing niveau 3 afgegeven. Er werden vandaag al zeker 49 vluchten geannuleerd en 238 vertraagd. Het weer helder en droog met in de loop van de avond bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Start de motor, de boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: PD Radio. Online and on your mobile device.
6: Always a better music mix.
7: Always a better music mix.
8: For your favorite DJ.
9: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
10: Turn up your radio.
11: Hits from PD.
12: Show me hate, show me love, make me bulletproof.
13: I just wanna dance.
14: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
15: Hey, it's Kehlani.
16: You're more than any stupid song could ever say.
17: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
11: PD Radio.
18: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuce. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuce.
19: Hola, hola, amigos. If you like drums, if you love tribal beats, if you really like the American sound, you have to pay attention to this week's guest DJ from Ottawa in Canada, Craig Leo. Such an amazing producer. He conquered my heart with those beats that I'm playing on repeat in all my DJ sets. Okay, showtime. Craig Leo is in the house in a stereo.
20: Baby, you're in the mix with DJ Chuce from Stereo Productions.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. In oktober doet Flavio Bolsonaro mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro is door de Liberale Partij aangewezen als kandidaat en neemt het dan op tegen de zittende 80-jarige president Lula da Silva. Volgens recente peilingen heeft die Lula op dit moment nog een voorsprong. Jair Bolsonaro werd eerder veroordeeld tot 27 jaar cel voor een mislukt plan om koste wat kost aan de macht te blijven in Brazilië na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. En de Franse president Macron belooft dat de door natuurbranden getroffen gebieden in zijn land worden hersteld en herbouwd. In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares natuur verwoest en zijn 167.000 mensen geëvacueerd. Macron bedankt ook meerdere Europese landen voor hun hulp bij de bestrijding van de branden. Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Slowakije worden met naam genoemd. En Macron schrijft in een post op X: "Dit is Europa." Het weer helder en droog met bewolking in het noorden, waaruit vannacht ook lichte regen kan vallen. Het kwik daalt dan naar een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het bewolkt met een paar buien, het wordt dan zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: The biggest dance anthems on your radio. With Lee Everest. The Dance Party Weekly.
6: Lee Everest here inviting you to the dance floor on Pity Radio from 7 o'clock Friday night for the dance party. We've got club classics and current anthems for you. Brand new hottest record every week and a brand new record of the week too during the show. Join me Friday at 7.
7: Dance Party Weekly with Lee Everest.
8: Zaterdag 25 juli is het zover. De Pride 100 van 2026. 7 uur lang de 100 grootste Pride hits, gepresenteerd door 7 DJ's. Vanaf 11 uur hoor je alleen op PD Radio welke track op nummer 1 eindigt.
9: Turn up your radio.
10: Hits from PD.
11: Show me hey, show me love, make me bulletproof. Cold as thing, no.
12: Girls just wanna dance.
13: Hey, what's up? It's the Kid Leroy.
14: Hey, it's Kelly.

0: Radio.nl voor alle info.
1: Amsterdam, PD Radio is er. Overal in de regio op DAB+, kanaal 6C.
2: Scan je DAB+ radio, selecteer Gay Radio PD en zet hem aan.

Hey, Ramon Baron hier. Om jou te vertellen dat wij vrijdagavond om 10 uur PB Radio samen gaan omtoveren tot de plaats waar je kunt feesten zonder entreegeld te hoeven betalen. Ik draai de dikste house en tech house platen en jij zet je volume op maximaal. De ingrediënten voor een heel goed feest.

0: Eens even kijken. Heb ik alles? Croissantje, koffie en mijn krantje. Wat mis ik nu nog? Oh ja. Tijmen in de ochtend op Pidi Radio.
1: Elke zaterdag vanaf 11 uur op Pidi Radio. Tijmen in de ochtend.
2: Hallo.
3: Jouw iPhone wordt nog cooler met de Pidi Radio app voor iPhones. Ga naar de iTunes Store om de Pidi Radio app te downloaden. Luister ook onderweg naar Pidi Radio.

0: This makes me sweat.
1: Thank you.